is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. En sport in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

I want to miss an hitting met Aerosmith. Zeg, we zijn vandaag donderdag 24 september. We keren terug naar 24 september 1991. Want het album Nevermind met Nirvana, die kwam toen uit. Hier is werk van Lisa Lewis.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.

Zondag aanstaande verandert het sportpark Hazebeke in Oost-Duinkerke voor een tweede maal in een sportief belevelingsfestival voor jong en oud. Tussen 13 en 17 uur pakt de sportdienst van Kokzijde uit met een gevarieerd aanbod aan initiaties en activiteiten waar iedereen plezier en ontdekking, dat staat momenteel ginder ook nog centraal. Het evenement richt zich wel op een heel breed publiek van kleuters tot gezinnen en tot ook nog de G-sporters en actieve senioren. De deelnemers stellen volledig hun eigen parcours in hun eigen tempo samen.

Robbie Williams in Dripping. De gemeentelijke adviesraad voor inclusie en toegankelijkheid in Middelkerken viert zijn 10-jarig bestaan. Zaterdag 10 oktober pakt de raad in Centrum De Branding uit met een feestelijke programma met een panelgesprek en optredens van onder andere Herbert Vergagen en Sam Goris. Bijzonder is eigenlijk dat het gehele programma, inclusief de liedjes, integraal wordt vertaald door doventolken.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en

de Fulltime Moor met Elisa Wout. Vandaag is er een infosessie in de bibliotheek van Diksmuiden om 19 uur. Ik haat lezen. En morgen is er een theatervoorstelling in het Kruispunt. Blij met een dode mus om 20 uur.

de bagagedrager met Gers Pardoel. Voor 7 uur heb ik nog werk mee van Sabrina Carpenter en deze van Lion Man.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond scholen uitbreiden, dat meldt het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden naar een straal van 300 meter rond de school. De partij wijst erop dat er per jaar 1166 letselongevallen gebeuren binnen een straal van 100 meter rond de school. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Vooruit wil binnen die zones ook trajectcontroles inzetten. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond minstens 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis, maar er vielen geen gewonden. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ofwel Dennis Boerkas, heeft de gevangenis van Leuven verlaten met een enkel band. Dat gebeurde gisterenmiddag al. Boerkas is 52, hij kreeg 36 maanden cel voor het stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Daar zat hij 22 maanden effectief van vast. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Dat betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen toevoegen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres, zeker vanuit de Senaat, een waarschuwing door Republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
1: En sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
3: De tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
1: Volgende week trekken ze naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maximaal rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen. Zondag omgekeerd, eerst wolken, later opklaringen, maximaal dit weekend rond 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Mike.

The First, The Last and Eternity met de formatie Snap. En het aantal Vlamingen dat is aangesloten bij een sportclub heeft vorig jaar opnieuw een record bereikt. Voor de vierde jaar op rij al. En dat blijkt uit de cijfer van Statistiek Vlaanderen. De clubs die tellen nu ongeveer 1.499.000 leden. Dat is een stijging met 1,8%. En het gaat om 21,8% van alle Vlamingen. De groei zat er ook al vorig jaar in bij vrouwentinders, twintigers en 70-plussers. De sterkst stijgende sporten die zijn padel, dans, voetbal en wielrennen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

En dit met Ed Sheeran. En omdat de voorstelling in het Concertgebouw op 1 februari in een mum van tijd was uitverkocht, voegt Backstage Productions 2 extra shows van Aspe het slotakkoord toe. Meer bepaald op 10 februari, eentje om 15 en nog eentje om 20 uur in de Stadsschouwburg in Brugge. Tickets kan je nog verkrijgen via backstageproducties.be.

Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Another One Bites the Dust met Queen. En vandaag is er in de bibliotheek van Middelkerke het verhaal, de straffe verhalen uit de Tour de France. De inkom bedraagt €5.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
2: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
1: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
1: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
4: De tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
1: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

De Britse popgroep Five Star, wel, dat was eigenlijk een familiebedrijf, hoor, want de groep bestond volledig uit broers en zussen van de familie Pearson. Ze hadden hun grote hit te pakken in 1985 met een nummer die je net hoorde als opener voor de muziekdoos vandaag donderdag. All Fall Down, wees welkom!

Eagle Eye Sherry is de naam en je hoorde Save Tonight. En over Save Me Tonight gesproken, wel, dat is een nummer van Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

The Alan Parsons Project en Old and Wise. Straffe verhalen uit de Tour de France, wel, dat kan je vanavond meemaken vanaf 20 uur in de bibliotheek van Middelkerke. Noël Truijers was Hans' carrière wielerjournalist bij het Belang van Limburg. Hij volgde 28 keer de Ronde van Frankrijk. Hij bundelde zijn vele anekdotes in een boek met 150 cijfers over de Tour de France en elk cijfer vertelt een bijzonder verhaal. De toegangsprijs bedraagt €5.

En dan nog even het weerbericht in het kort. Wel, vandaag donderdag krijgen we wellicht mooi najaarsweer met maxima rond 20 graden. In het centrum van het land aan de kust is het iets koeler.

0: mensen met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Die prachtige stem uit de Kempen van Barbara Dix en Back to You. Wat dacht je van They Don't Know About Us van Troye Suleman?

Marianne Rosenberg uit 1976 en die geweldige hit van haar, Ich bin wie du. Dit is nog Criss Cross Amsterdam met My Oh My.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Drie sterrenrestaurant Boerie opent in november tijdelijk een winkel in Knokke-Heist. La Boutique wordt geen tweede restaurant, maar een winkel met producten van Boerie. Bezoekers die kunnen er onder meer de eigen dranken van het restaurant ontdekken en kennis maken met het productieproces. Politiezone Grensleien vraagt inwoners om angstaanjagende foto's uit hun buurt op sociale media te melden. Recent zorgde een foto van een griezelpersonage, The Cat in the Hat, voor lichte paniek in Ledegem. De politie die wil zulke situaties opvolgen en voorkomen dat er onrust ontstaat. Casper van de Kastelen van Vooruit is officieel de nieuwe burgemeester van Menen. Casper legde woensdagmiddag de eed af bij West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. Voor de Caluwe was het zijn 215e en meteen ook laatste eedaflegging, want hij gaat binnenkort met pensioen. Van de Kastelen volgt Eddy Lust op in Menen, die om gezondheidsredenen een stap terugzette. In Langemark komt een nieuwe ontsluitingsweg voor de Donkerweg. Begin dit jaar brak daar een zware brand uit bij de Giro. Omdat de straat erg smal is, had de brandweer moeite om de brand te blussen. Naast de nieuwe weg komen er ook 22 woningen en de ontsluitingsweg moet de buurt beter bereikbaar maken voor hulpdiensten en bewoners. De Beneluxbrug over het kanaal Bos-Zuid-Kortrijk en Staatsegem is afgesloten voor alle verkeer. Een vrachtwagen is tegen de brug gereden en verkeer over de brug wordt in beide richtingen geweerd. Ook onder de brug ter hoogte van de Kanaalstraat is geen verkeer meer mogelijk. Wanneer de brug terug open kan in Bos-Zuid-Kortrijk is nog niet duidelijk. De verkeerspolitie van politiezone Vlas heeft preventief 49 chauffeurs van bussen voor leerlingenvervoer gecontroleerd. Bij geen enkele chauffeur werd een overtreding vastgesteld en niemand had gedronken en zowel de chauffeurs als de voertuigen die waren volledig in orde.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Robin Gibb, een van de drie Gibb-brothers van de Bee Gees in de tijd. Wel, die heeft ook een paar solo-projecten gemaakt. Dat begon al in 1969 met Saved by the Bell, gevolgd een jaar later door One Million Years en zijn Juliet uit 1983. Deze Robin Gibb overleed in 2012. Goedemorgen.

Er komt geen reunie van de Spice Girls, ondanks alle geruchten die er steeds weer de ronde doen. Je hoorde Wannabe. De kracht van muziek en de kracht van de stem van Hunter Neves.

IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Het Franse damestrio van Belle Époque met een cover van de hit van Los Bravas uit 1966. Maar hun versie werd een Europese clubhit en bereikte onder andere de tweede plaats in de Britse hitlijsten.

De Radios met hun versie van Non, rien n'a changé. En dan nog het volgende. De reis van het leven kan het beste worden gemeten in vrienden en niet in afstand.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in

0: Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

Eentje van 10 jaar geleden die toen de hitlijsten haalde. First Aid Kit en My Silver Lining. Aha, kijk, dat is al een poosje geleden dat we die nog te horen kregen. Alors

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: hoe zou het eigenlijk gaan met Lionel Richie? Want vorige keer bij zijn laatste concert hebben ze moeten afvoeren en hij voelde zich niet goed. Lionel Richie en C'est là.
1: Music at Work, jouw muzikale koffiepauze.
0: Donderdag 24 september vandaag en we zijn alweer dicht bij het weekend. Nog één stevige werkdag te gaan en dan kunnen we officieel beginnen met onze favoriete sport in het weekend. Niets doen. En weet je wat het mooie is aan het werken voor de radio? Als je baas binnenkomt, kun je altijd zeggen: ik ben helemaal geconcentreerd, ik luister naar informatie. En als hij vraagt waarom je zo luid naar Melinda FM luistert, wel, omdat de arbeidsproductiviteit stijgt met de juiste soundtrack.
1: Stef Tielemans, goedemorgen. Yeah.

0: Gewoon niets van aantrekken, gewoon recht doorgaan. It's My Life met Dr. Alban. We zijn 24 september. Vanavond gaat er in Kokzijde een bijzonder concert door. In het casino van Kokzijde brengt Johannes is zijn naam, zijn voorstelling. Johannes maakt contact. Begint om 8 uur vanavond. De Belgische muzikant combineert muziek met een eigenzinnige en humoristische podiumprestatie. Het is eigenlijk een mooie tip voor wie vanavond iets anders wilt beleven aan de kust. Meer informatie en tickets die vind je terug op de website van Casino Kokzijde.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg en

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

Nou, we genieten er volop van een beetje zon. Let the sunshine in. Dit was Bella Perez bij Melinda FM. We laten de muziek alweer spreken met zometeen No Doubt and Don't Speak. We hebben ook muziek van Anastasia, maar eerst naar de 70s met Backman Turner Overdrive.

No Doubt met Don't Speak. Een nummer waarin Gwen Stefani ons vooral duidelijk maakt dat praten soms behoorlijk ingewikkeld kan worden. Maar we blijven nu nog even bij de vrouwenstemmen, want we gaan van No Doubt naar Nathalie Imbruglia. En Nathalie die kennen we natuurlijk van haar grote hit Torn. Maar ze heeft ondertussen nog altijd nieuwe

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en

0: Dat is de nieuwste van Miley Cyrus en Bas Persuades.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1974. En dat doen we met de Vlaamse zanger Luc Bral. Die haalt de Nederlandse top 40 met Hallo, hier ben ik dan. En het rare is, het nummer geraakt eigenlijk niet in de hitparades van Vlaanderen. Maar wordt in Nederland wel een verrassende radiohit. En Luc Bral die blijft daarna actief in de muziek, maar ook in de theaterwereld, tot zijn overlijden in 2020.
1: Een one-hit wonder.

Het was 1992 toen dit plaatje werd uitgebracht. Mama's jasje en zonder verhaal. Dat is een beetje het tegenovergestelde, want het verhaal wordt verder geschreven. Zometeen tussen 11 en 1 met Jan Snel in de lunchbreak. Om 1 uur is er de muzikale matinee. Om 2 uur de non-stop muziek van Ingrid Klaas. Om 3 uur Luc de Lee met de rotonde. En om 4 uur is er Patrick Bollaert met de spits. Morgen zijn wij er graag terug. En dat doen we opnieuw op de vrijdag tussen 10 en 11 met Music at Work. Ik wens je nog een aangename en fijne donderdag tot morgen. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan. Wie de opvallende posters en spandoeken met de boodschap "Hoe zit het?" in Oostende heeft opgemerkt, weet nu wie erachter zit. Het is de Jeugdraad. Die wil jongeren stimuleren om hun mening te geven over onderwerpen die hen aanbelangen. Jongeren die moeten dat kunnen doen wanneer ze willen, zonder lange vergaderingen of jaarlijkse verplichtingen. Drie sterrenrestaurant Bourrie opent in november tijdelijk een winkel in Knokke-Heist. La Boutique wordt geen tweede restaurant, maar een winkel met producten van Bourrie. Bezoekers die kunnen er onder meer de eigen dranken van het restaurant ontdekken en kennis maken met het productieproces. De verkeerspolitie van politiezone Vlas heeft preventief 49 chauffeurs van bussen voor leerlingenvervoer gecontroleerd. Bij geen enkele chauffeur werd een overtreding vastgesteld en niemand had gedronken en zowel de chauffeurs als de voertuigen die waren volledig in orde. Casper van de Kastelen van Vooruit is officieel de nieuwe burgemeester van Menen. Casper legde woensdagmiddag de eed af bij West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. Voor de Caluwe was het zijn 215e en meteen ook laatste eedaflegging, want hij gaat binnenkort met pensioen. Van de Kastelen volgt Eddy Lust op in Menen, die om gezondheidsredenen een stap terugzette. Politiezone Grensleien vraagt inwoners om angstaanjagende foto's uit hun buurt op sociale media te melden. Recent zorgde een foto van een griezelpersonage, The Cat in the Hat, voor lichte paniek in Ledegem. De politie die wil zulke situaties opvolgen en voorkomen dat er onrust ontstaat.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Voor dit nummer gingen we terug naar 1980. Dat is 46 jaar geleden. Kijk eens aan, Robert Palmer en Looking for Clues. Donderdag vandaag even over 11 uur. Dit is de lunchbreak, 2 uur lang. Wees welkom, Kygo, Khalid en Griffin.

Ace of Base met The Sign. Nieuws uit Nieuwpoort, Rubouw, nieuw technisch centrum afgerond. Eind maart volgend jaar operationeel. De ruwbouwfase van het nieuwe technisch centrum op de uitbreiding van het bedrijventerrein De Noordvaart in Nieuwpoort is volledig afgerond. Nu worden de technische installaties geplaatst en de binnenkant verder afgewerkt. Als alles volgens planning verloopt, moet het nieuwe gebouw eind maart 2027 operationeel zijn.

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

De zwoele stem van mijn dikke vriend Barry White. Let the music play. Elke dag stellen wij in dit programma twee vragen aan artificiële intelligentie. 1 tussen 11 en 12 en 1 tussen 12 en 1. En zijn steeds verbaasd van het antwoord. Mark uit Brugge heeft ons een bericht gestuurd en hij wil wel eens weten wie het record hotdog eten heeft. Dat vragen we aan artificiële intelligentie. AI mag je ook zeggen op zijn Nederlands.

Ik heb ze tweemaal live aan het werk gezien. Backstreet Boys, niet dat wij zo'n grote fan van hen waren. Maar ik had in der tijd een jonger nichtje die er helemaal weg van was. En ik moet wel zeggen dat het de moeite waard was. Deze zou ik ook wel eens live aan het werk willen zien. Olivia Dean, Baby Steps. MUZIEK

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook snel

0: nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden. 0495 32 78 47.
1: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie en de vraag was: wie heeft het record hotdog eten? Wel, ik kan al zeggen, het is de Amerikaan Joey Chestnut. Elke jaar in september, Coney Island, is er een wedstrijd. Hotdog eten. Wie kan het meeste hotdogs eten binnen een tijdspanne van 10 minuten. Het wereldrecord is 83 hotdogs, inclusief broodje op 10 minuten tijd. Het record dateert uit september 2024. Hij won daarnaast vaak de bekende Nathan's Famous 4th of July wedstrijd, waar hij ook al een tiental keer kampioen werd. 83.

Eerst hadden we Soul Searcher met Do It To Me Again. En daarna Camille van bij ons met Diamant. Wij gaan er even uit voor nieuws en weer. Zijn er zo dadelijk terug voor deel 2 van de lunchbreak. Smakelijk eten.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, VAD, onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk, daalde van 65 naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
2: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
1: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18% naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
3: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
1: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verderop in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak, maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
4: Die bevers die zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar dat het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt door bevers.
1: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestund in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Een goede raad van die van Modern Talking om dit tweede deel van de lunchbreak op donderdag te starten. You can win if you want. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Ik heb Teddy Swims meegebracht. Break up in reverse.

Ik vrees dat dit nummer één dag te vroeg komt. Cure Friday, I'm in love. Of is het een schoon vooruitzicht op wat nog komen moet? Dit bijvoorbeeld, Emma Bell en Milo. Fortune.

Dan net nog hadden we Angèle Laloy de Murphy en daarna Robin Schulz, Sigala en Zoe Weiss met AM to PM. Ken je deze nog? Het is van heel lang geleden. Het was een dikke hit voor Shy Coltrane. Go Like Elijah.

jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Natalia, I've only begun to fight. Daar straks in het eerste gedeelte stelden wij een vraag aan artificiële intelligentie wie het wereldrecord hotdog eten heeft. En nu gaan we eens kijken wie het record curryworst eten heeft. Curryworst, ook bekend als frikandel of lange hamburger. Het is maar dat het een Belg is en daarom willen we daar wel eens dieper op ingaan. Maar eerst Bobby Brown, 2K.

Faithful Friend van Yannick Bovy. Meer restaurants nemen deel aan Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Maar liefst 15 zaken die strijden om de felbegeerde titel van beste kroket. Van zaterdag 10 tot en met maandag 12 oktober vindt het allemaal plaats in de Wellington Hippodroom. De zesde editie van het Garnaalkrokettenfestival. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Dit heet Souvenir.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen.

0: Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: BB Rexan Fatalist met New Religion, voor de duidelijkheid. Ze hebben het niet samengemaakt, maar BB Rexa heeft wat gaan lenen bij Fatalist voor dit nummer. Wij vroegen aan artificiële intelligentie, wie heeft het record curryworst eten? Curryworst, ook gekend onder de noemer frikandel of lange hamburger. Het record voor het snelst of meest curryworst eten in de regio staat op naam van professioneel wedstrijdeter Michael Gagliano uit Zonhoven, die tijdens het Antwerpse kampioenschap in augustus 2026 zijn eigen record verbrak tot 25 curryworsten eten in 1 uur tijd. Ja, wat is me dat zeg. Je kan nog oefenen, want het volgende kampioenschap vindt plaats in oktober. We houden u op de hoogte.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be. In de

Crazy What Love Can Do, David Guetta, Becky Hill en Ella Henderson. Ik heb het nog eens even nagekeken. Het Antwerps kampioenschap curryworst eten, dat is het bekendste curryworstfestival zeg maar in ons land. Dat vond plaats in Zandhoven op woensdag 5 augustus van dit jaar. Dus het is nog even wachten op het volgend kampioenschap dat plaatsvindt volgend jaar in augustus. Maar we houden u op de hoogte. Dat was het alweer, donderdagse aflevering van de Lunchbreak. Morgen zijn we terug vanaf een uur of 11.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Kathleen Peleman.
2: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken. Dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
1: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Waals-Brabant is het assiseproces gestart rond Nicolas Ulles. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder doodschoot. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ulles was de zoon van de rijke baron Ulles en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ulles vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor de dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
3: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
1: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmine, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. OpenAI is binnengedrongen in de databanken van de gezondheidsdienst van de Australische overheid, dat bevestigt de premier. Het gebeurde in juni al, maar het werd pas in augustus ontdekt en pas in september gemeld aan de regering. De AI-agent slaagde erin om de beveiliging te omzeilen en om zo aan privégegevens te geraken. De Australische premier snapt niet waarom dat allemaal zo lang moest duren. En sport. Onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas de nummer 217. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Ruxet en Joyride. We gaan het dus hebben over een infosessie. Ik ga het lezen. Het gaat over dyslexie en Daisy luisterboeken. Vanavond om 19 uur in de bibliotheek van Diksmuiden. Want voor veel kinderen is lezen als behalve vanzelfsprekend. En tijdens deze infosessie gaan ze duiken op een toegankelijke manier in het thema dyslexie. Wat is het? Hoe wordt het vastgesteld? En welke hulpmiddelen maken het verschil? Je kan er ook de Daisy luisterboeken gaan ontdekken. Welke boeken zijn er? Voor wie zijn ze bedoeld? En hoe kan je er praktisch mee aan de slag gaan? Met concrete tips tonen ze vanavond hoe leesplezier wel mogelijk wordt. Het is een aanrader vanavond voor de ouders, leerkrachten, logopedisten en leerlingenbegeleiders. Om 19 uur vanavond in de bibliotheek van Diksmuiden.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Triggerfinger en I Follow Rivers. Vandaag zijn we 24 september en laten we eens terugkeren naar 24 september 1991. Want toen kwam het album Nevermind van Nirvana uit. En wij draaien daaruit Smells Like Teen Spirit.

Chasing Paradise en dit dan met Kigo. Wat heb ik nog voor jullie klaar liggen? Vanavond kan je ook naar de bibliotheek in Middelkerken gaan. En daar luisteren naar de straffe verhalen uit de Tour de France. Dit allemaal met Noël Truijers. Want hij was eigenlijk heel zijn carrière een wielerjournalist bij Belang van Limburg. En hij volgde 28 keer de Tour de France. De inkom voor vanavond bedraagt €5.

Jamie en Another Day. Hey, weet je niet wat te doen zondag aanstaande? Wel, dan mag je naar het Buggenbeurenplein in Schoren gaan. Want daar is het dan de jaarlijkse kermis.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis.

Everybody Wants to Fly, nieuw werk van Bert. Wat ik nog mee heb, is muziek uit de jaren 80. Het werd een hele grote hit voor PhD. I Won't Let You Down.

0: You did not sign up for this match, Judith. Zit erop voor vandaag. Morgen een nieuwe aflevering om 13 uur. Fijne dag, tot morgen.
1: Het is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn.

zee van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Oostende organiseert deze winter voor de tweede keer Lichtgolf. De lichtwandeling die combineert een verhaal over twee zeevonkalgen met 7 lichtinstallaties in de binnenstad. Wim Obroek en Sien Eggers die spreken het verhaal in. Volgens Toerisme Oostende sluit het verhaal dit jaar beter aan bij de lichtinstallaties. In Langemark komt een nieuwe ontsluitingsweg voor de Donkerweg. Begin dit jaar brak daar een zware brand uit bij de Giro. Omdat de straat erg smal is, had de brandweer moeite om de brand te blussen. Naast de nieuwe weg komen er ook 22 woningen en de ontsluitingsweg moet de buurt beter bereikbaar maken voor hulpdiensten en bewoners. Casper van de Kastelen van Vooruit is officieel de nieuwe burgemeester van Menen. Casper legde woensdagmiddag de eed af bij West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. Voor de Caluwe was het zijn 215e en meteen ook laatste eedaflegging, want hij gaat binnenkort met pensioen. Van de Kastelen volgt Eddy Lust op in Menen, die om gezondheidsredenen een stap terugzette. De verkeerspolitie van politiezone Vlas heeft preventief 49 chauffeurs van bussen voor leerlingenvervoer gecontroleerd. Bij geen enkele chauffeur werd een overtreding vastgesteld en niemand had gedronken en zowel de chauffeurs als de voertuigen die waren volledig in orde. De gemeente De Haan investeert ruim €500.000 in een nieuw cameranetwerk. Er komen ongeveer 40 camera's op 14 plaatsen. 4 daarvan zijn ANPR-camera's die nummerplaten kunnen herkennen. Op dit moment zijn er in De Haan nog geen extra camera's operationeel. De Beneluxbrug over het kanaal Bos-Zuid-Kortrijk en Staatsegem is afgesloten voor alle verkeer. Een vrachtwagen is tegen de brug gereden en verkeer over de brug wordt in beide richtingen geweerd. Ook onder de brug ter hoogte van de Kanaalstraat is geen verkeer meer mogelijk. Wanneer de brug terug open kan in Bos-Zuid-Kortrijk is nog niet duidelijk.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering,

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delie.

Miss Donna Summer, en die blijkt het allemaal onder controle te hebben. Love is in control. En wij onderschepten dat Dennis Blackmagic de gevangenis mag verlaten met een enkel band, dat België weer zal meedingen naar Eurosong 2027 en dat Justin Bieber juist een gratis mini-concertje heeft weggegeven in Los Angeles. Wat wij gratis geven is een aflevering van de Rotonde op donderdag. Welkom.

Jan Leijers samen met Paul Michiels. Jarenlang waren ze het duo Soul Sister en Tell Me What It Takes. Klaasje gaat zondag voor de allerlaatste keer optreden met K3. Haar taak als vervangster zit erop. Vanaf 3 oktober neemt Marten de fakkel weer over. De volgende stap in de mediacarrière van Klaasje ligt trouwens alvast in haar boek die ze geschreven heeft. Of ze ook voor Hanne zal invallen tijdens haar zwangerschap, dat blijft een groot geheim. Release op 20 oktober. Muziek van Willy Sommers. De

De toch iets wat mysterieuze song van Shepard uit 2014. Dit was Geronimo. Hotel Acropolis in Middelkerken wordt omgetoverd naar Hotel Silo Porca. Tijdens de herfstvakantie wordt Hotel Acropolis een waar griezelhotel. Bezoekers wandelen door tal van verrassende kamers, elk met een eigen thema en mysterieuze hotelgast. Overdag ligt de focus op gezinnen en kinderen, terwijl het hotel 's avonds verandert in een spannende Halloweenbeleving. Hotel Silo Porca van 24 oktober tot en met 8 november. Meer info via de website www.griezelhotel.be. Dit is de suite.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

We zitten al helemaal in de sfeer van Hotel Silo Porca in Middelkerken met Tim Impala en Dracula. We hadden het er deze week al over dat 30% illegale sigaretten uit Bulgarije ons land binnenstromen. Het gaat hem inderdaad over een georganiseerd netwerk die gebruik maakt van de zwakke schakels van onze binnengrenzen. Ze worden in vrachten verstopt tussen andere goederen om zo onze Belgische grens over te komen. Een methode die iedereen blijkt te kennen, maar niet gevonden wordt. Heel bizar. In ieder geval belanden ze al vlug achter de toog van diverse nachtwinkels en zo bij onze uiteindelijke consument. De route die ze afleggen weten ze al, nu nog proberen op te lossen.

Heel toffe muziek van Talk Talk en Life is What You Make It. Op 11 oktober vindt in Oostende de vierde boekenbeurs plaats met tientallen Oostendse auteurs en schrijvers die een band hebben met de kust. Trouwens, Michel Follet fungeert als special guest en komt zijn misdaadroman De Spooktreinmoorden signeren. De boekenbeurs in Oostende, ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. En dit op 11 oktober tussen 10 en 17 uur.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs.

Billy Preston, die een tijd lang vaste keyboardman was bij Eric Clapton, hier in een combinatie met Sherita en It Will Come in Time. Taylor Swift was al een tijdje hot, maar nu schakelt ze toch nog een versnelling hoger. Dit door niet één, maar liefst 4 nieuwe nummers tegelijk uit te brengen. En naast dit verschijnt ook nog The Life of a Showgirl, een uitgebreide editie van haar succesalbum, die vanaf morgen 25 september te beluisteren valt via diverse kanalen. Dus drukke tijden voor Taylor Swift.

0: Diana Ross, die in 1981 uit de kast kwam. I'm coming out. En meteen is het weer allemaal afgelopen voor ons hier bij de Rotonde. Onze collega Patrick Bollard, die staat klaar met een nieuwe spits voor jullie. En wij gaan er met een Nederlands product uit van Stef Bos. En is dit nou later? Tot morgen voor de vrijdagaflevering. Bye bye.
1: We speelden ooit verstoppertje.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Wie de opvallende posters en spandoeken met de boodschap "Hoe zit het?" in Oostende heeft opgemerkt, weet nu wie erachter zit. Het is de Jeugdraad. Die wil jongeren stimuleren om hun mening te geven over onderwerpen die hen aanbelangen. Jongeren die moeten dat kunnen doen wanneer ze willen, zonder lange vergaderingen of jaarlijkse verplichtingen. De gemeente De Haan investeert ruim €500.000 in een nieuw cameranetwerk. Er komen ongeveer 40 camera's op 14 plaatsen. 4 daarvan zijn ANPR-camera's die nummerplaten kunnen herkennen. Op dit moment zijn er in De Haan nog geen extra camera's operationeel. Casper van de Kastelen van Vooruit is officieel de nieuwe burgemeester van Menen. Casper legde woensdagmiddag de eed af bij West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. Voor de Caluwe was het zijn 215e en meteen ook laatste eedaflegging, want hij gaat binnenkort met pensioen. Van de Kastelen volgt Eddy Lust op in Menen, die om gezondheidsredenen een stap terugzette. Oostende organiseert deze winter voor de tweede keer Lichtgolf. De lichtwandeling die combineert een verhaal over 2 zeevonkalgen met 7 lichtinstallaties in de binnenstad. Wim Obroek en Sien Eggers die spreken het verhaal in. Volgens Toerisme Oostende sluit het verhaal dit jaar beter aan bij de lichtinstallaties. In Vlaanderen zijn de voorbije 20 jaar 54 overdekte openbare zwembaden gesloten. Voor lokale besturen is het vaak te duur geworden om een zwembad open te houden. Daardoor moeten mensen langer onderweg naar een zwembad in hun buurt. De Vlaamse overheid die voorziet subsidies voor 40 nieuwe zwembaden, maar voorlopig zijn daar maar 4 gemeenten op ingegaan. In Langemark komt een nieuwe ontsluitingsweg voor de Donkerweg. Begin dit jaar brak daar een zware brand uit bij de Giro. Omdat de straat erg smal is, had de brandweer moeite om de brand te blussen. Naast de nieuwe weg komen er ook 22 woningen en de ontsluitingsweg moet de buurt beter bereikbaar maken voor hulpdiensten en bewoners.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag startte de dag met lokaal ochtendgrijs, vooral dan in de Ardennen. Het ochtendgrijs trekt al in de voormiddag weg en daarna krijgen we afwisselend zon- en wolkenvelden met regelmatig hoge bewolking. Het is zo'n 15 tot 21 graden en de wind is zwak. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Het koelt wel af naar zo'n 4 tot 11 graden. Morgen vrijdag wordt het zonnig met hooguit wat hoge bewolking. De temperaturen die klimmen op dan naar zo'n 19 tot 24 graden, lokaal zelfs met 25 graden. En de wind is morgen zwak uit het zuiden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.
2: Elk moment, muziek die je kent.
0: Patrick Bollaert. Dispits, muziek die met je meerijdt.

moet eerlijk toegeven dat het een plaatje is van in de tijd toen ik nog in korte broek en nog mooi en schoon en zo van die dingen was, vooral nog jong was. Dat is ondertussen wel een stukje anders geworden. In alle geval, muziek uit de begin jaren 80, 1983, uit de belpophistorie. Nathalie met My Love Won't Let You Down. En daarmee zitten we aan een nieuwe aflevering van De Spits. Jawel, op deze donderdag. En als we de kalender bekijken, is dat alweer donderdag 24 september. Voor je het weet is die septembermaand al een heel stuk opgeschoten natuurlijk. Maar laat vooral je niet zot maken. Hè. Gebruik elke minuut zeer waardevol, zoals we dat hier bij Melinda FM doen met heel fijne muziek. En dat zal dit uur niet anders zijn. Ik zie bijvoorbeeld Jeremy Vrielink opduiken in onze hitlijst. Ook Rolling Stones zijn erbij vandaag. Céline Dion komt ook langs. Enfin, er zijn heel wat redenen om gewoon bij elkaar te blijven. En ja, te spitsen met elkaar natuurlijk tot aan het tijd zijn van 5. Dit is Berre. Dit is hier met Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Spits, Patrick Bollaert.
1: Dat is juist, en nog tot 5 uur mag ik in jouw radiohuis nieren, zeg maar, hè, een beetje erbij zijn in die spits. En ik rijd heel graag met je mee. Ik hoop maar dat ik niet te ambetant ben als autopassagier daar in die auto van jou op weg naar huis. Zeg, over auto's gesproken. Vaak hebben mensen thuis een vaste plaats voor hun sleutels, hun huis- of autosleutels natuurlijk. En alleen leggen we ze daar opvallend vaak niet neer. Daarna begint het zoektocht. In de jaszak, op tafel, naast de voordeur, in de keuken, noem maar op. En uiteindelijk liggen ze meestal op de eerste plaats waar hij al gekeken had. Het is een herkenbaar feit. Ik moet eerlijk toegeven, hoe vaak ik al moeten zoeken heb naar mijn sleutels, je wil het niet weten. Jeremy Vrielink, zou die man ook moeten zoeken naar zijn sleutels? In elk geval moet hij niet zoeken naar de juiste toon om zijn nummers te brengen. Dit is Op weg naar mezelf.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

heeft. Hoor. Het blijft onwaarschijnlijk mooi klinken natuurlijk, ondanks het feit dat het toch al uit de jaren 70, meer bepaald uit 1978, komt. The Rolling Stones met Miss You. Dat is een Engelse rock'n'roll band, de mens die actief is sedert 1962. Ja, ja, die Rolling Stones. Ze zijn natuurlijk heel wat, of ze hebben heel wat muzikale geschiedenis nagelaten. En dat doen ze nog altijd natuurlijk. Zeg, nu we toch in de jaren 70 zijn aanbeland, is dit, weet je, daar een klein beetje aansluitend op. Want op 20 september van het jaar 1973 vond een van de bekendste tenniswedstrijden uit de geschiedenis plaats. Billie Jean King versloeg toen Bobby Riggs in de beroemde Battle of the Sexes. De wedstrijd werd wereldwijd bekeken en werd een belangrijk moment in de sport en in de strijd voor gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid, het is iets waar we de dag van vandaag in onze maatschappij nog altijd een beetje moeite mee hebben. Sommigen hebben daar zelfs nog heel veel moeite mee. Het zou niet meer mogen anno 2026 natuurlijk. Maar ja, wie ben ik? Zal ik maar het houden bij muziek draaien? Jazeker, hè. Dit is Emma Bunton met What Took You So Long.

0: Onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

Als ik zo wat platen hoor voorbij komen die uit mijn, mag ik dat zo noemen, radiomakersgeschiedenis komen, ja, dan maak ik me soms de bedenking van hoe lang ben ik nu eigenlijk al bezig met radiomaken? Wel, vrienden, ik moet heel ver terug in de tijd gaan, hoor. Het was toen ik een jaar of 15 was, toen zette ik mijn eerste stappen in het radiomaken wereldje, zeg maar. En kijk, zoveel jaren later, want ik word er volgende maand 59 om maar eens mee te geven, ja, ben ik nog altijd radioactief. Ik heb me al vaak de vraag gesteld, tenminste, wanneer zal ik eindelijk eens licht geven in het donker? Want ja, al die radioactiviteit, weet je wel. Enfin, om maar te zeggen dat je kon luisteren naar Rockwell en Somebody's Watching Me. En dat het nu tijd is voor de Rumours. Ik heb beroep gedaan daarvoor op Thomas Gray.

0: Het bewijs nog maar is dat we best trots mogen zijn op onze Vlaamse muzikale talenten natuurlijk. Dit was een co-productie tussen Vlaanderen en Nederland. Maxime samen met Emma Heesters. En dat hadden wij moeten zijn uit 2023, kwam het plaatje. Ik neem je nog eventjes mee terug in de tijd, meer bepaald naar het jaar 22 september 1986. Want toen maakte de televisieserie Elf zijn debuut op de Amerikaanse televisie. Een garig buitenaards wezen, een familie die hem verbergt en vooral heel wat humor. Elf bewees dat je zelfs vanuit de ruimte perfect mee kunt doen met het dagelijkse gezinsleven. Voor zij die natuurlijk het nogal zich allemaal herinneren. Misschien moet die reeks op een of andere manier nog wel te vinden zijn. Elf moet je maar gaan bekijken als je daar de tijd voor vindt. Wij zijn aan het werk, jawel, we zijn nog aan het werk hier bij De Spits, bij Melinda FM natuurlijk. En dat geeft een goede reden. Het heeft de reden dat we op een veilige, maar vooral muzikale manier willen veilig thuisbrengen natuurlijk. Dan doen we dat samen met Man at Work en Overkill.
1: De Spits, de kortste weg naar de hits. Met Patrick Bollaert.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
2: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
1: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs, vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
3: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers. Maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
1: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
4: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ondergegaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZC. Ja. Ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze bedanken waren.
1: Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken, morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer, met zondag maxima tot 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: Ja, kijk, ze moeten er zijn, maar het zijn niet onze beste vrienden natuurlijk. Der Commissar, dat was Falco.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Bouwhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

ze zijn ondertussen toch wel gekend in de hitparades, want ze hebben toch al enkele grote hits op hun naam staan. Cameron Whitcomb, dat was Medusa in die turbulente show. 5:04, donderdagmiddag. Dit is Melinda FM met een van de grootste vrouwen hartenbrekers, Rod Stewart.

0: Ach, hij kwam ooit eens op voor de rechten van de vrouw, maar hij heeft meer dan een dozijn aan vrouwen versleten, deze Rod Stewart. Het was Maggie May.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaats.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.

Wat geeft hij een prachtige stem en hij blijft maar meedraaien. En dat is maar best ook. James Blunt was dat met Taste Like Summer. De zomer is in Vlaanderen, af en toe bewolking, maar wel muziek van Donald Fagen.

het is echt de rage op TikTok. En dat maakt altijd deel uit van het grote succes de dag van vandaag. En dat bewees deze dame nog maar even. Cat's Eye was dat met NML. Op naar de top van het uur. En dat doen we met Chris Cross Amsterdam. Ja.

0: Connect is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
2: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
1: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
3: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat je haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
1: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondent Grete Keizer.
4: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen. En volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
1: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Karen Willen.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Roeselare is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. In Merksem in Antwerpen is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21. Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Penders zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
2: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, en dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
1: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maximaal tot 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens een lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
2: Dat eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte en men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
1: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.